Losako Maroc, Losako Sénégal, Losako Mali, Losako Côte d'Ivoire, Losako Ghana, Losako Togo, Losako Cameroun, Losako Algérie, Losako Guinée, Losako Liberia, Losako Burkina, Losako Bénin, Losako Nigeria, Losako